voorzichtig zijn en waakzaam zolang het nog kan. Dingen die groeien, langzaam omarmen, op laten bloeien, beschermen, verwarmen. Laten we tijdig voorzichtig zijn met die vrouw, met die man, met dat kind.

erg voorzichtig zijn. Voor het uur van de waarheid begint. Voorzichtiger zijn met geloof en vertrouwen. Voorzichtig als we nog van elkaar houden. Laten we tijdig voorzichtig zijn. Met die vrouw, met die man, met dat kind.

voorzichtiger zijn. Met geloof en vertrouwen, voorzichtig als we nog van elkaar houden. Laten we tijdig voorzichtig zijn. Met die vrouw, met die man, met dat kind. Dank u wel.